0: je? Wat klink je down? Ik krijg wat van die twee, zo ondankbaar en zo kil. Sinds dat wij getrouwd zijn ben ik stront. Wacht maar, alles wat ik doe is voor hun bestwil.
1: De party duurt groeit de nacht met passie en vuur.
2: Ik snap niks van theater.
1: De

moment suprême. Verklap niet wat het is, maar het is de crème de la crème. Nog veel exquiser dan vies. Een feest voor de smaakpapillen met een zeker je ne sais quoi. Voilà!